0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug

laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag, ik hou voor altijd deze dag vast. Jouw ogen en jouw glimlach,

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio
3: Fuck It.
1: Met een grote M.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Download.

0: Rijnmond-Veilig. Weet wat je moet doen.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
3: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen 1 dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
2: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
7: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
8: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
7: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
9: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
7: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer-locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
15: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: 8 uur is het. Je bent bij Radio Rijnmond. Goedemorgen, Dennis Kranenburg zometeen. Met de Rijnmond Jukebox. 2 uurtjes lekkere zondagochtendmuziek. Eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brandstichting gisternacht. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven ontstond brand waarbij veel rook vrij kwam. De deur bleek te zijn opengeslepen, waardoor het een gerichte sabotageactie lijkt te zijn. In totaal 35 kabels zijn beschadigd geraakt. Bijna de helft is helemaal doorgebrand. Ze moeten worden vervangen. Daarna zijn nog urenlange controles nodig. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De Nederlandse spoorwegen zetten vandaag bussen in. In een galerijflat aan de Zichtvoorde in Spijkenisse is vannacht een ontploffing geweest. Ruiten van de voordeur sneuvelden en de brievenbus raakte beschadigd. Niemand is gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de explosie in Spijkenisse. En Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen. Gebeurde gisteravond in een kolkende kuip door AZ uit Alkmaar met 2-0 te verslaan. Sparta heeft gistermiddag een punt overgehouden aan een doelpuntrijk uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keek de ploeg van Rogier Meijer tot 2 keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht. Het werd uiteindelijk 3-3. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Excelsior, is vanmiddag aan de beurt. Thuis is om 16:45 FC Groningen de tegenstander. Het weer dan nog, geregeld zon, overwegend droog, maar hier en daar in de regio ook een enkele bui bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. De maxima vanmiddag rond 15 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
18: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.

0: ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei-doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

De Everly Brothers met Bye Bye Love in de Rijnmond Jukebox. Het echtpaar Bootlow en Felice Bryant schreef nummers als Love Hurts en Wake Up Little Susie. En zij waren ook verantwoordelijk voor Bye Bye Love. Maar een artiest vinden bleek nog niet zo eenvoudig. Zij moesten langs talloze artiesten voordat de Everly Brothers in 1957 uiteindelijk ja zeiden tegen Bye Bye Love. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse bluesmuzikant Buddy Guy werd dit jaar 90 jaar en staat in de top van de lijst met beste gitaristen aller tijden. Sterker nog, als je het aan Eric Clapton vraagt, dan wijst hij Buddy Guy aan als de beste gitarist aller tijden. Het zal je ook niet verbazen dat tal van bekende gitaristen beïnvloed zijn door Buddy Guy. Gitaristen als Jimi Hendrix, Keith Richards, Jimmy Page, John Mayer en dus Eric Clapton. In 1991 kwam het zevende album van Buddy Guy uit. En dat album kreeg dezelfde titel als een van de singles. Dit is Damn Right, I've Got the Blues.

50 jaar geleden bracht Elvis Presley het nummer Thinking About You uit. Dat werd geschreven door Tim Beatty. Een paar dagen na de release, op 8 januari 1975, werd Elvis 40 jaar... en op die dag kwam zijn album Promised Land uit, wat zijn 21ste studioalbum was. In de Amerikaanse country albumlijst kwam dit album van Elvis op nummer 1 te staan. Dean Martin stond in 1958 met Volare in de hitlijsten... en dat deed hij tegelijkertijd met Domenico Modugno... die het origineel Nel Blu di Pinto di Blu zong. We leren dit nummer vooral kennen onder de naam Volare... en samen met O Sole Mio is dit misschien wel het bekendste Italiaanse lied. Het origineel komt dus ook uit 1958... en was in Amerika zo succesvol dat het enige lied ooit is... dat in een andere taal dan het Engels 2 Grammy Awards kreeg toegekend. In de Rijnmond Jukebox hoor je nu Dean Martin met Volare. Oh.

Queen of Memphis, het nummer dat je net hoorde. Dit nummer werd geschreven door Dave Gibson en deze Amerikaanse muzikant werd anderhalve week geleden 80 jaar en hij werd geboren in El Dorado in Arkansas. Hij trad zelf op en schreef muziek voor onder meer Alabama, Tanya Tucker en dus Confederate Railroad. Deze band werd in 1987 opgericht in Atlanta in de staat Georgia en bestaat vandaag de dag nog steeds. Olivia Newton-John overleed in 2022 op 73-jarige leeftijd en ze verkocht door de jaren heen meer dan 100 miljoen platen, waarmee ze tot de top van de bestverkopende artiesten hoort. We kennen haar natuurlijk ook van de film Grease, waarvan de soundtrack een van 's werelds bestverkochte albums ooit is. Voordat die film uitkwam, bracht ze ook al muziek uit, zoals bijvoorbeeld in 1974. Toen verscheen het nummer If You Love Me, Let Me

hoorde Gary Moore met That's Why I Play the Blues. En deze Noord-Ierse zanger en gitarist schreef dit nummer voor zijn 14e studioalbum. Dat album kreeg de titel Power of the Blues. Voordat hij solo ging, speelde hij in bandjes, zoals in de rockgroep Tin Lizzy. Gary Moore overleed in 2011 aan een hartstilstand in zijn slaap. En onderzoek wees uit dat hij een erg hoog alcoholgehalte in zijn bloed had. Het overmatige gebruik van alcohol was in de laatste jaren van zijn leven een groot probleem geworden. In 1973 bracht de Allman Brothers Band het nummer Ramblin' Man uit. Bandlid Dickie Betts schreef het nummer dat gebaseerd is op het gelijknamige nummer van Hank Williams. Het nummer werd niet lang na de dood van Duane Allman uitgebracht. De medeoprichter van de band overleed op 24-jarige leeftijd bij een verkeersongeluk. Hij staat bekend als een van de beste gitaristen aller tijden. Niet lang na de opname overleed ook bassist Barry Oakley, een van de beste bassisten aller tijden. Ook na een motorongeluk en vlakbij de plek waar zijn maatje eerder omkwam. Dit is Ramblin' Man van de Allman Brothers Band.

Van het album Come Dance With Me van Frank Sinatra uit 1959 hoorde je het nummer Cheek to Cheek. Dit nummer werd in 1935 uitgebracht door Fred Astaire en werd de beste plaat van dat jaar. Cheek to Cheek werd door honderden artiesten opgenomen en is geschreven door Irving Berlin, die van grote invloed is geweest op de muziek uit het Great American Songbook. Sammy Davis Jr. raakte in 1954 betrokken bij een auto-ongeluk en raakte daarbij zijn oog kwijt en werd door keelkanker slechts 64 jaar. Maar in die 64 jaar was Sammy Davis zeer succesvol. Hij zong, acteerde en danste en dat laatste leerde hij weer van zijn vader. Daarnaast was hij natuurlijk met onder andere Dean Martin en Frank Sinatra lid van de Rat Pack. Een van zijn meest bekende nummers is Mr. Bojangles, dat hij in 1972 uitbracht op zijn album Portrait of Sammy Davis Jr. Het origineel komt al uit 1968 en is van Jerry Jeff Walker, die het ook zelf schreef. Dit is nu Sammy Davis Jr.

hoorde Long Tall Sally van Wanda Jackson, die op 20 oktober aanstaande 89 jaar hoopt te worden. Volgens velen is de versie van Little Richard uit 1956 een van de beste nummers aller tijden. Long Tall Sally werd ook mede door Little Richard geschreven, en dat hij van grote invloed is geweest op tal van artiesten blijkt wel uit de vele covers die van zijn nummers zijn gemaakt. Zoals de versie van Long Tall Sally van Wanda Jackson uit 1958. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar Bobby V. Hij bracht in 1962 zijn album Take Good Care of My Baby uit, met daarop de single Run To Him, die het jaar ervoor uitkwam. Dit nummer werd geschreven door Jerry Goffin en Jack Keller, en Bobby V zong het samen met de Johnny Mansingers en werkte tijdens de opname samen met drummer Earl Palmer, die wordt beschouwd als een van de uitvinders van de rock'n'roll. Palmer werkte als studiomuzikant mee aan duizenden nummers en speelde mee op zo'n beetje alle nummers van Little Richard, alle hits van Fats Domino, The Righteous Brothers, Sam Cooke en nog veel meer artiesten. Bobby V werd 73 jaar en je hoort hem nu met Run To Him.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
8: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
20: 9 uur is het, je bent bij Radio Rijnmond. Goedemorgen, zo direct staat Dennis Kranenburg nog een uur lang naast zijn Rijnmond jukebox. Met wat muntjes in de hand en de andere hand vrij voor toetsencombinaties op de jukebox. A3 en F16 zou ik doen, Dennis, voor de lekkerste zondagochtendmuziek. Nu eerst het nieuws, ik ben Reinoud Roemer. In een galerijflat aan de Zichtvoorde in Spijkenisse is vannacht een ontploffing geweest. Ruiten van de voordeur sneuvelden en de brievenbus raakte beschadigd. Vielen geen gewonden. De politie doet onderzoek naar de explosie in Spijkenisse. In Rotterdam ging een explosief af bij een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat. Er volgde een korte brand, maar ook hier geen gewonden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brandstichting gisternacht. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven ontstond brand waarbij veel rook vrij kwam. De deur was opengeslepen, waardoor het een gerichte sabotageactie lijkt te zijn. In totaal 35 kabels zijn beschadigd geraakt. Bijna de helft is helemaal doorgebrand. Ze moeten worden vervangen en daarna zijn nog urenlange controles nodig. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De Nederlandse spoorwegen zetten bussen in. President Donald Trump heeft opnieuw uitgehaald naar zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Tegen de Amerikaanse pers zei Trump dat het tijd wordt dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die zou volgens hem dan wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. De opmerking van Trump gisteren kwam een dag nadat hij bekendmaakte dat de Verenigde Staten olie en diesel uit Rusland gaan importeren. Trump heeft meer dan eens gezegd dat Oekraïne moet stoppen met de aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Maar juist na het bekendmaken van de deal viel Oekraïne de haven van Rostov aan de Don aan, die van groot belang is voor de olie-export. Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen van AZ. Gebeurde gisteravond in een kolkende kuip door AZ uit Alkmaar met 2-0 te verslaan. Giovanni van Bronckhorst genoot zichtbaar van de overwinning, maar drukte de euforie na de wedstrijd wel meteen de kop in. Geniet van de overwinning en geniet dat we bovenaan staan, zei hij. Maar blijf wel met beide benen op de grond. Er is nog bijna een hele competitie te gaan, aldus Bronckhorst. Sparta heeft gistermiddag een punt overgehouden aan een doelpuntrijk uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keek de ploeg van Rogier Meijer tot 2 keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht en het werd uiteindelijk 3-3. De derde Eredivisieclub uit onze regio, Excelsior, is vanmiddag aan de beurt. Thuis is om 16:45 FC Groningen de tegenstander. Het weer dan nog. Geregeld zon, overwegend droog, maar hier en daar in de regio ook een enkele bui bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Maxima vanmiddag rond 15 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
12: Zit u niet lekker meer?
0: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
12: Bel 010 307 4015.
0: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
12: Jans met een Z.
16: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
18: Het zijn engelen die komen. Kom je redden uit je ellende.
16: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
16: Luister nu naar Redders op Zee.

0: Smets in Bergsenhoek.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

waren de Beach Boys met Then I Kissed Her in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd geschreven door de legendarische producer Phil Spector. Oorspronkelijk als Then He Kissed Me, wat een hit werd voor de Crystals. Het zou zelfs in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden terechtkomen. Het nummer werd herschreven naar Then I Kissed Her voor de Beach Boys. En hun versie zou in de jaren 60 uitgroeien tot een enorme hit. De dood van Sam Cooke op 11 december 1964 is nog altijd omgeven met mysterie. Hij werd in een hotel in Los Angeles doodgeschoten door de vrouwelijke manager van het hotel en werd slechts 33 jaar.

Na zijn dood werd het nummer A Change Is Gonna Come uitgebracht. Destijds een bescheiden hitje. Maar door de jaren heen heeft het veel aan waardering gewonnen en werd het door muziekblad Rolling Stone op de 12e plaats van de lijst met de 500 beste nummers aller tijden geplaatst. Dit is Sam Cooke met A Change Is Gonna Come.

Emmylou Harris met Bluebird Wine. Het nummer dat werd geschreven door Rodney Crowell, met wie ze door de jaren heen veel samenwerkte. En hoewel de twee al jarenlang samen muziek maakten, resulteerde dat pas in 2012 in een album dat de titel Old Yellow Moon kreeg en in 2013 uit werd gebracht. We gaan naar de Amerikaanse zanger Johnny Burnett, die net als bijvoorbeeld Patsy Cline ook slechts 30 jaar werd. Hij verdronk destijds tijdens een dagje vissen nadat zijn boot werd aangevaren door een andere boot. We gaan naar 1960, het jaar waarin het tweede album van Burnett uitkwam, het album Dreamin'. En op dat album staat een van de meest succesvolle singles van Johnny Burnett en kreeg dezelfde titel. Dit is Dreamin'.

Uit 1974 was dat Andy Williams met You're the Best Thing That Ever Happened To Me. Dit nummer staat op zijn 32e studioalbum en dat album kreeg de titel The Way We Were. Het nummer You're the Best Thing That Ever Happened To Me werd geschreven door Jim Weatherly en de eerste die er succes mee had was Ray Price in 1973. Gladys Knight deed dat ook en kreeg er een gouden plaat voor. En met Billy Swan blijven we in 1974, want in dat jaar kwam het nummer I Can Help uit, dat hij ook zelf had geschreven. Hij scoorde daar over de hele wereld een dikke nummer 1 hit mee. Billy Swan leerde als kind drummen, piano en gitaar spelen en ging ook liedjes schrijven. Op zijn 20e had hij zijn eerste grote hit te pakken met de cover van Lover Please van Clyde McFadden. Voor zijn huwelijk begin jaren 70 met zijn vrouw Marlou kreeg hij van Kris Kristofferson en zangeres Rita Coolidge een orgelcadeau. En daarop schreef Billy Swan I Can Help.

de Sherry van Frankie Valli samen met de Four Seasons. Het nummer dat door Bob Gaudio in 1962 in slechts een kwartiertje tijd werd geschreven. Eigenlijk was het de bedoeling dat dit nummer Jackie Baby zou gaan heten. Een eerbetoon aan de First Lady Jackie Kennedy. In de studio werd dat Terry Baby en uiteindelijk Sherry. Het was de eerste single van de Four Seasons die landelijk werd uitgebracht en Sherry werd hun eerste nummer 1 hit. We gaan naar Engelbert Humperdinck, die in september vorig jaar nog te bewonderen was in het Nieuwe Luxor Theater. De inmiddels 90-jarige zanger bracht in 1968 zijn album A Man Without Love uit. En dat was niet zonder succes, want in Engeland haalde het de top 3 van de albumhitlijst. Er staan veel bekende nummers op dat album van Engelbert Humperdinck, waaronder A Man Without Love, Can't Take My Eyes Off of You, Quando, Quando, Quando en Spanish Eyes.

zijn door de jaren heen tal van nummers gemaakt die dezelfde titel kregen als een album. En ook de Amerikaanse countryzanger Mo Bandy deed dat. Je hoorde I Just Started Hatin' Cheatin' Songs Today uit 1974. Wat dus ook de titel van het album was. Het was voor Bandy trouwens zijn eerste album. Zijn meest succesvolle periode was ook in de jaren 70 toen hij meerdere hits wist te scoren. Dat deed hij zowel solo en als duo met Joe Stampley. In 1962 schreef Neil Sedaka samen met Howard Greenfield het nummer Breaking Up Is Hard To Do. Halverwege de jaren 70 bracht hij ook een balladversie van het nummer uit en talloze andere artiesten coverden het nummer, waaronder Tom Jones, Gloria Estefan en Paul Anka. Neil Sedaka overleed eind februari op 86-jarige leeftijd en trad tot op hoge leeftijd nog op. En je hoort hem nu in de Rijnmond Jukebox met Breaking Up Is Hard To Do. Yeah.

Tony Christie is inmiddels 83 jaar en hij scoorde in 1974 een bescheiden hit met Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Een nummer dat een jaar eerder een gigantische wereldhit was voor Tony Orlando en Dawn. Zij stonden in 1973 over de hele wereld op nummer 1 in de hitlijsten met Tie a Yellow Ribbon. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Pussycat, de Nederlandse band die begon met drie zusjes. Betty, Marianne en Tonnie Veldpaus. Zij begonnen als de drie zingende zusjes. Die naam veranderde naar Sweet Reaction om uiteindelijk uit te komen bij Pussycat. Ze maakten cassettebandjes die naar platenmaatschappijen werden gestuurd, maar omdat er te weinig nummers waren, werd het nummer Mississippi er maar bij gedaan. Dat nummer sloeg in eerste instantie niet aan, totdat het toch werd opgepikt en in meerdere landen op nummer 1 kwam te staan en miljoenen keren werd verkocht. Dit is Pussycat in de Rijnmond Jukebox met Mississippi.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
5: Voordeelhaartjes.nl.
6: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
7: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: 10 uur is het. Je zit bij Rijnmond. Dus je zit goed. Goedemorgen, non-stop muziek het komend uur. Eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brandstichting gisternacht. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven ontstond brand waarbij veel rook vrij kwam. De deur was opengeslepen, waardoor het een gerichte sabotageactie lijkt te zijn. In totaal 35 kabels zijn beschadigd geraakt. Bijna de helft is helemaal doorgebrand. Ze moeten worden vervangen en daarna zijn nog urenlange controles nodig. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. NS zet bussen in. Zeker 2 explosies in onze regio. Bij beide ontploffingen raakte niemand gewond. Er is wel schade. In Rotterdam ging een explosief af bij een tabakswinkel aan de Vier Ambachtstraat, gevolgd door een korte brand. En aan de Zichtvoorde in Spijkenisse was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan diggelen en de brievenbus raakte beschadigd. De politie onderzoekt de explosie in Spijkenisse en in Rotterdam-Nieuwe-Westen. Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen van AZ. Dat gebeurde gisteravond in een kolkende kuip door AZ uit Alkmaar met 2-0 te verslaan. Giovanni van Bronckhorst genoot zichtbaar van de overwinning, maar drukte de euforie na de wedstrijd wel meteen de kop in. Geniet van de overwinning en geniet dat we bovenaan staan, zei hij. Maar blijf wel met beide benen op de grond. Er is nog bijna een hele competitie te gaan, aldus Bronckhorst. Sparta heeft gistermiddag een punt overgehouden aan een doelpuntrijk uitduel met Go Ahead Eagles. In Deventer keken de Spartanen tot 2 keer toe tegen een achterstand aan. Maar de Rotterdammers toonden veerkracht en het werd uiteindelijk 3-3. En de derde Eredivisieclub uit onze regio, Excelsior, is vanmiddag aan de beurt. Thuis is om 16:45 FC Groningen de tegenstander. Het weer dan nog, geregeld zon, overwegend droog, maar hier en daar in de regio een enkele bui. Bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Maximaal vanmiddag ongeveer 15 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bouw samen met Rijnmond Reclame aan je merkennaamsbekendheid. Met ons.

80% van de inwoners uit de regio. Radio, tv, online of juist crossmediaal. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Plan vandaag nog jouw campagne. Neem contact op met een van onze mediaadviseurs. Samen laten we jouw merk effectief groeien. Kijk op Rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes. Download.

0: weet wat je moet doen.
1: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
1: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan.

0: thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Ekili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Je luistert naar Radio Rijnmond. 11 uur is het. Goedemorgen, non-stop muziek het komend uur. Maar eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemorgen. Zeker 2 explosies in onze regio. Bij beide ontploffingen raakte niemand gewond. Er is wel schade. In Rotterdam ging een explosief af bij een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat, gevolgd door een korte brand. Aan de Zichtvoorde in Spijkenisse was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan diggelen en de brievenbus raakte beschadigd. De politie onderzoekt de explosie in Spijkenisse en in Rotterdam-Nieuwe-Westen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brandstichting gisternacht. In de technische ruimte bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven ontstond brand, waarbij ook rook vrij kwam. De deur was opengeslepen, waardoor het een gerichte sabotageactie lijkt te zijn. In totaal 35 kabels zijn beschadigd geraakt. Bijna de helft daarvan is helemaal doorgebrand. De kabels moeten worden vervangen en daarna zijn nog urenlange controles nodig. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet vandaag bussen in. President Donald Trump heeft opnieuw uitgehaald naar zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Tegen de Amerikaanse pers zei Trump dat het tijd wordt dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die zou volgens hem dan wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. De opmerking van Trump gisteren kwam een dag nadat hij bekendmaakte dat de Verenigde Staten olie en diesel uit Rusland gaan importeren. Trump heeft meer dan eens gezegd dat Oekraïne moet stoppen met de aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Maar juist na het bekendmaken van de deal viel Oekraïne de haven van Rostov aan de Don aan, die van groot belang is voor de olie-export. Feyenoord staat op de eerste plek in de Eredivisie. Die koppositie hebben de Rotterdammers overgenomen van AZ door de club uit Alkmaar gisteravond met 2-0 te verslaan. Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst genoot zichtbaar van de overwinning, maar plaatste na het gewonnen duel wel een kanttekening. Geniet vooral van de overwinning en dat we bovenaan staan in de Eredivisie, zei hij. Maar blijf wel met beide benen op de grond. Er is nog bijna een hele competitie te gaan, zei Bronckhorst. Sparta speelde gisteren eerder op de dag 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. En vanmiddag om 16:45 treft Excelsior in eigen huis FC Groningen. Het weer dan nog tot slot. Geregeld zon, overwegend droog, maar hier en daar in de regio een enkele bui bij een matige, aan zee vrij krachtige westenwind. Maxima vanmiddag rond 15 graden. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt zo'n 17 graden morgen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op Frans Met de Bedderij.
5: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.
6: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Maritiem Museum Rotterdam.
8: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharder.nl.

0: voordelen van zacht water op remonwateronthardbers.nl.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
7: Voordeelhaartjes.nl.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Airwap. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey, Remo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: 12 uur is het, je bent bij Radio Rijnmond. Goedemiddag, non-stop muziek het komende uur. Nu eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. Gisternacht was er brand in de technische ruimte van een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. Een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er was daarna een klein brandje. Aan de Zichtvoorde in Spijkenisse was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan gruzelementen. De politie onderzoekt de explosies in Spijkenisse en Rotterdam. Vielen in beide gevallen geen gewonden. Feyenoord staat op de eerste plek in de Eredivisie. Die koppositie hebben de Rotterdammers van AZ overgenomen door de club uit Alkmaar gisteravond met 2-0 te verslaan. Sparta speelde eerder op de dag 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior treft vanmiddag om 16:45 FC Groningen. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam. Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan de rekstok, maar loopt rond als directeur van het toernooi. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy Rotterdam. Sluit ik af met het weer. Geregeld zon, overwegend droog, hier en daar wel een enkel buitje bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. De middagtemperatuur zo'n 15 graden. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt morgen vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt dan zo'n 17 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
10: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
9: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010-307-4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Hey, Remo! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
19: Pas het zelf aan.
21: En als je gaat samenwonen?
19: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
22: Met een grote R.

Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Download nu!

0: weet wat je moet doen.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: Hey, Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: En je zit goed. Je zit bij Radio Rijnmond. 1 uur is het. Je luistert naar Rijnmond. Non-stop muziek het komend uur. Eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemiddag. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. Gisternacht was er brand in de technische ruimte van een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Er rijden beperkt stopbussen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Wie vanuit Delft of Den Haag naar Rotterdam wil, kan met de trein omreizen via Gouda. Voor reizigers tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal is de metro een beter alternatief. Hoe lang het nog gaat duren is onduidelijk, maar in elk geval tot 11 uur vanavond is er geen treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een kamermeerderheid stemde uiteindelijk voor. Een tabakswinkel aan de Vier Ambachtstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er was daarna een klein brandje. Aan de zichtvoorde in Spijkenisse was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan gruzelementen. Politie onderzoekt de explosies in Spijkenisse en Rotterdam. Er vielen in beide gevallen geen gewonden. In de Eredivisie treft Excelsior vanmiddag om 16:45 FC Groningen. Gisteren speelde Sparta 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles Feyenoord versloeg AZ met 2-0. De Rotterdammers hebben daardoor de koppositie in de Eredivisie van de club uit Alkmaar overgenomen. Het weer dan nog, geregeld zon. Overwegend droog is het, maar hier en daar nog kans op een enkel buitje. Staat er matige aan zee, vrij krachtige westenwind. 15 graden wordt het vandaag. 17 graden wordt het morgen. Morgenochtend flink wat zon en droog. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
14: Voordeelhaartjes.nl.
15: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
19: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Arrow. Megabike vind je aan het Hoofdplein in Rotterdam.
18: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
21: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
22: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Radio Rijnmond, daar ben je. 2 uur is het. Non-stop muziek, het komend uur, maar eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemiddag. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen treinen op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt en die moeten worden vervangen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Kamermeerderheid stemde voor. In de Eredivisie treft Excelsior vanmiddag om 16:45 FC Groningen. Gisteren speelde Sparta 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles. En Feyenoord versloeg AZ met 2-0. De Rotterdammers hebben daardoor de koppositie in de Eredivisie van de club uit Alkmaar overgenomen. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy, Rotterdam. Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt rond als directeur van het toernooi. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy in Rotterdam. Het weer nog, geregeld zon, overwegend droog. Hier en daar in de regio een enkele bui bij een matige aan zee vrij krachtige westenwind. Wordt een graad of 15. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt morgen zo'n 17 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
17: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. En adverteer al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.

0: Bergsehoek.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Rouwkaart, kerst,
3: uitvaartpraat.
5: Bloemstuk, koets met paarden,
3: uitvaartpraat.
5: Koffie, cake, bitterballen,
3: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè? Elke woensdag is het woensdag wasdag. Gewoon hier ook bij Loogman Car Wash Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Ons beste wasprogramma voor maar €17,50. Niet lullen, gewoon wassen.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Je bent afgestemd op Radio Rijnmond. 3 uur is het. Non-stop muziek het komende uur, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemiddag. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen treinen op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor de beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt, die moeten worden vervangen. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 huurappartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt uit over vrijwel de hele stad. De Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en de vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de christelijke oppositiepartij SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Kamermeerderheid stemde voor. Eén uitslag uit de Eredivisie. FC Utrecht won vanmiddag met 3-1 van Willem II. Op dit moment zijn twee wedstrijden aan de gang die om 2:30 begonnen. Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle SC Cambuur. En vanaf 16:45 heeft Excelsior FC Groningen als tegenstander. Gisteren speelde Sparta 3-3 gelijk tegen Go Ahead Eagles en Feyenoord versloeg AZ met 2-0. De Rotterdammers hebben daardoor de koppositie in de Eredivisie van de club uit Alkmaar overgenomen. Het weer tot slot, geregeld zon nog, overwegend droog. Hier en daar in de regio kans op een enkele bui, maximaal ongeveer 15 graden. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt morgen zo'n 17 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
20: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen 1 dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
22: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.

0: alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cegrijnmond.nl.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
8: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Scoor je tickets nu op saslive.nl.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Je krijgt van mij een overzicht van nieuws uit de regio dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. Gisternacht was er brand in de technische ruimte van een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Er rijden beperkt stopbussen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Wie vanuit Delft of Den Haag naar Rotterdam wil, kan met de trein omreizen via Gouda. Voor reizigers tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal is de metro een beter alternatief. Hoe lang het nog gaat duren is onduidelijk, maar in elk geval tot 11 uur vanavond is er geen treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam Nieuwe Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er werd daarna een klein brandje gesticht. Aan de Zichtvoorde in Spijkenisse was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan gruzelementen. Politie onderzoekt de explosies in Spijkenisse en Rotterdam. Er vielen in beide gevallen geen gewonden. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een Kamermeerderheid was voor. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam. Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt rond als directeur van het toernooi. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy. Dat was een kort overzicht van regionaal nieuws dat eerder vandaag te horen was op Radio Rijnmond. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 aan zee en zo'n 5 graden in het oosten van onze regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en die maxima morgen rond 17 graden.
11: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
13: Rouwkaart, kerst,
14: uitvaartpraat.
13: Bloemstuk, koets met paarden,
14: uitvaartpraat.
13: Koffie, cake, bitterballen,
14: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
12: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
14: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
15: Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Geniet nu

0: Zandvoort 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Nees, al voor €169.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: voordeeluitjes.nl.
7: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen.

0: verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Je krijgt van mij een overzicht van nieuws uit de regio dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. Ook vandaag is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft. Reizigers worden met bussen vervoerd. Gisternacht was er brand in de technische ruimte van een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het lijkt een gerichte sabotageactie. Kabels zijn beschadigd en moeten worden vervangen. Er rijden beperkt stopbussen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal. Wie vanuit Delft of Den Haag naar Rotterdam wil, kan met de trein omreizen via Gouda. Voor reizigers tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal is de metro een beter alternatief. Hoe lang het nog gaat duren is onduidelijk, maar in elk geval tot 11 uur vanavond is er geen treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Een tabakswinkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam Nieuwe Westen is doelwit geweest van een aanval met een explosief. Er werd daarna een klein brandje gesticht. Aan de Zichtvoorde in Spijkenisse was vannacht een ontploffing in een galerijflat. Ruiten van de voordeur gingen aan gruzelementen. Politie onderzoekt de explosies in Spijkenisse en Rotterdam. Er vielen in beide gevallen geen gewonden. Bij het gebouw van de Tweede Kamer langs de Utrechtse baan in Den Haag wappert voor het eerst de veelbesproken regenboogvlag. Dat gebeurt vanwege Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor uit de kast komen. Het hijsen van de vlag ging niet zonder slag of stoot. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, besloot de regenboogvlag te hijsen, maar zag daarvan af na bezwaren van de SGP. Andere oppositiepartijen dienden daarop een motie in om de vlag toch te hijsen op Coming Out Dag. En donderdagavond werd daarover hoofdelijk gestemd. Een Kamermeerderheid was voor. En binnenkort is het WK turnen in Ahoy in Rotterdam. Een uniek toernooi voor de Nederlandse turners, zegt Epke Zonderland. Hij hangt dit keer niet aan een rekstok, maar loopt rond als directeur van het toernooi. Dat begint komende zaterdag en duurt een week. Olympisch kampioen Zonderland combineert zijn rol als toernooidirecteur tegenwoordig met zijn werk als arts. Nieuwe turntalenten kunnen volgens hem tijdens het toernooi inspiratie opdoen door te kijken naar de beste Nederlandse turners en turnsters die het opnemen tegen atleten vanuit de hele wereld. Vanaf zaterdag dus in Ahoy. Dat was een kort overzicht van regionaal nieuws dat eerder vandaag te horen was op Radio Rijnmond. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. De wind neemt af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 aan zee en zo'n 5 graden in het oosten van onze regio. Morgenochtend flink wat zon en droog. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En die maxima morgen rond 17 graden.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Non-stop de lekkerste muziek.
17: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
5: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Je krijgt van mij een overzicht van nieuws uit de regio dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. Onderzoekers van de politie en spoorbeheerder ProRail zijn nog altijd bezig met het onderzoek naar de brand bij de spoorbrug aan de Schuttevaarweg in Rotterdam. Materiaal in de ruimte waar de brand woedde wordt meegenomen. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam al sinds gisterochtend plat. Naar verwachting rijden tot in elk geval 11 uur vanavond geen treinen op het traject. Mogelijk duurt de stremming zelfs nog tot morgenochtend. Onder de spoorbrug bij de Rotterdamse Schuttevaarstraat zit een ruimte met apparatuur voor beveiliging van het spoor. Bij de brand zijn 35 kabels beschadigd geraakt en die moeten worden vervangen. De skyline van Rotterdam is weer een wolkenkrabber rijker. De Baantower, midden in het centrum van de stad, heeft de afgelopen week het hoogste punt bereikt. De woontoren is 159 meter hoog en telt 430 appartementen, een zwembad, een fitnessruimte en zelfs een eigen bioscoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht. Na bijna 11 jaar voorbereiding en bouwen is het een bijzonder moment voor de ontwikkelaar en voor de nieuwe bewoners. Wie boven in de Baantower staat, kijkt uit over vrijwel de hele stad, de Erasmusbrug, de Euromast, de Maas en vele andere wolkenkrabbers zijn vanuit de appartementen goed te zien. Dat was een kort overzicht van regionaal nieuws dat eerder vandaag te horen was op Radio Rijnmond. Krijg je van mij nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het blijft vrijwel overal in de regio droog. De wind neemt in kracht af en de temperatuur zakt naar een graad of 9 aan zee vannacht en zo'n 5 graden in het oosten van onze regio. Morgen begint de dag met flink wat zon, het is dan ook droog, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en de middagtemperatuur morgen is zo'n 17 graden.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Rijnmond gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 93.4 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Rijnmond. Denk vooruit.
8: Download

0: weet wat je moet doen.
1: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
5: Voordeelhaartjes.nl. Hey joh, je auto kan er toch niet zo bijrijden, hè?

0: Niet lullen, gewoon wassen.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
12: Oh nee, verzekering...
11: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
12: Oh, wil ik wel.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
14: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad. Van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Bankhangconcert. Alleen dit weekend. Want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur, Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.